ten behoeten per uw tien trein kwijt te tabes poli pater noster om pus dei lang na gapas hier me est ten behoeten.